0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boathouse down by the river.
3: You're the one I need.
0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 5 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaats.
2: Sammy Moore met Te Jong om Stil te Zijn.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio. Barbra Streisand.
1: Familie Radio.
2: Het klinkt
1: en het zwingt
2: 24 uur.

is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Amerikaans president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord is met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder dreigde Trump nog met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaans vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen. En de straat van Hormuz kan ook open. Maar het is nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven is gekomen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord nog 150 mensen, onder wie twee Belgen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check-up krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het niet worden, verklaarde viroloog Steven van Gucht op VTM. Er werden ook drie passagiers van boord gehaald ondertussen en met twee vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens één passagier die besmet zou zijn. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag weer gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling. Die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. Weersverwachting, we beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijke kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.

een hele prettige ochtend, beste vrienden. Het is donderdag vandaag, donderdag 7 mei. En we zijn weer vertrokken voor ons radioavontuur van elke dag. Elke dag van de week, van 7 tot 10, zijn wij samen in de Wekker Radio. En elke ochtend begint er wel wat te bloeien en te broeien hier op de radio. Zo ben ik op dit ogenblik nog op zoek naar eventueel een jarige voor vandaag. Ken je iemand die vandaag jarig is? Iemand die vandaag kan of mag gefeliciteerd worden? Of wil je gewoon een favoriete plaat horen? Dat kan allemaal geregeld worden. Straks, net voor 8 uur.

0: Familieradio.
1: Elke dag als een vriend aan huis.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Als de wereld morgen eindigt, heeft nog een week helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40 gestaan. Elke zaterdag krijg je daar een aflevering van tussen 11 en 2 hier bij Familie Radio. En dit is donderdagochtend met Tina.

0: Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Dit is de Wekkerradio. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag. Familie Radio.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

zaterdagochtend. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Het is ondertussen 7:30 geweest en de dag begint langzaam maar zeker op gang te komen. Het weer doet dat ook, maar of het weer zal meevallen vandaag, dat is natuurlijk een ander paar mouwen. Ik stel voor dat ik zo meteen even naar de site van het KNMI surf en jou zo meteen in betrek. In het weerbericht dan bedoel ik. Onderweg kan jij genieten van onze vrolijke muziek. Ook met Claudia Kaluwe. Ooit de blonde bij Shana. Later ook nog een hele mooie solo.

de start. Zeker niet missen op donderdagochtend. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Dit is trouwens de Wekker Radio. We gaan nog door tot 10 uur deze voormiddag. Er hangen vandaag vrij veel wolken en er kan hier en daar een bui vallen. Later in de namiddag worden de opklaringen breder en het wordt vandaag zo'n 14 graden in het centrum van het land. Ook morgen zou het droog blijven met soms brede opklaringen, maar in de namiddag ook stapelwolken. Maxima morgen toch iets meer. We gaan van 14 aan de kust tot 18 in het binnenland.

Goedemorgen, de bedoeling is op een heel plezante manier aan de nieuwe dag te beginnen. Ook al is dat een werk- of een schooldag. En op een plezante manier aan de dag beginnen, dat betekent natuurlijk ook dat we de Belgische politiek en bij uitbreiding de nationale politiek toch wat links moeten laten liggen. Er gebeurt een en ander op wereldniveau en in Vlaanderen is er naar het schijnt ook het een en ander aan het verschuiven. Nu, dat kan je altijd gaan lezen in de kranten of daarvoor kan je vanmiddag of vanavond naar de televisie kijken. Hier bij ons staat plezier maken volop met deze hier van Robbie Long.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be. Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

donderdagochtend, 7 mei, maar vandaag niemand die jarig is, of toch niemand die voorgedragen wordt om jarige van de dag te zijn. In dit geval de zogenaamde, tussen aanhalingstekens, onbekende jarige. Want voor bekende jarigen moet ik je doorverwijzen naar het programma van vanmiddag. Dan krijg je de bekende jarige hier bij Jeroen op de radio. Verder de hele dag lang de vrolijke muziek en vanavond natuurlijk ook onze vrolijke Frans die je weer meer naar huis pakt. Dat is in dit geval Sebastien van Sever. En bij beste vrienden, wij zijn ook op deze donderdagochtend nog samen tot 10 uur. Nu samen onderweg naar 8 uur met Diana Warwick.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijk spel volstond voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar. De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump kunnen er mogelijk binnen enkele uren akkoorden zijn met Iran. Hij zegt dat Amerika en Iran goede gesprekken hebben gehad. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin stond onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen.

0: zon.
1: Hommel in Thijs vulde de voorbije weken 5 keer het Sportpaleis. Nee, ik moet zeggen de AFAS-Dom in Antwerpen. En dat is redelijk uniek als solo-artiest. Nu, zij zelf legt er in elk interview de nadruk op dat ze helemaal niet alleen is. Dat er wel heel veel ideeën van haar komen, maar dat het een hele ploeg is die het concept uitwerkt. En wij kunnen er met z'n allen van gaan genieten natuurlijk. Genieten kan ook hier op de radio. Straks onder andere van Marian Bergel met Die sprankel in jouw ogen. Maar eerst heb ik wat anders. We gaan het eens en français doen.
2: Alles voor een goed humeur.

0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Sinclair Klinger ging voor Sla je arm omheen. Inspiratie zoeken bij Anita Veldkeug, de blonde van ABBA. Die had ook in de jaren 80 een hit met Wrap Your Arms Around Me. En ik dacht zelfs dat Wendy van Wanten het ooit ook eens gedaan had. Ik bedoel dan er een eigen versie van gemaakt. Er hangen vandaag vrij veel wolken. Er kan hier en daar een bui vallen. Later deze middag worden de opklaringen gelukkig maar breder. Het wordt vandaag zo'n 14 graden in het centrum van het land. Morgen blijft het droog, met soms brede opklaringen, maar ook in de namiddag weer stapelwolken. Wel betere maxima dan vandaag, van 14 graden aan zee tot 18 graden in het binnenland.

Goedemorgen, je luistert naar de Wekkerradio hier bij Familie Radio. En in de ochtendradio hier bij Familie Radio proberen we ons zo min als mogelijk bezig te houden met de politiek. En toch is er naar het schijnt goed nieuws onderweg vanuit de Vlaamse regering. Mensen krijgen extra hulp als ze willen gaan verbouwen. En er zouden nog een paar dingen overeengekomen worden die misschien toch eindelijk eens wat in ons voordeel zouden kunnen spelen.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
4: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Goedemorgen hier bij Familie Radio. En zeker in de Wekkerradio 's ochtends is het de bedoeling dat je op een heel rustige, kalme, aangename manier aan de dag kan beginnen. Niks van hectiek, geen gejaag, geen gezaag. Gewoon genieten van onze vrolijke muziek. En ik nodig je uit om zometeen nog een vol uur mee te gaan in de Wekkerradio.

Goedemorgen, we zijn samen een nieuwe dag ingestapt, samen dit nieuwe radioavontuur aangegaan. Dat kan elke dag van de week hier bij Familie Radio. De Wekkerradio is er van 7 's ochtends tot 10 in de voormiddag.

0: 7 mei vandaag. We zijn 9 uur ondertussen al een tijdje gepasseerd. Je luistert naar deel 3 van de Wekkerradio op deze donderdagochtend. En we kijken ook vandaag weer vooruit naar wat de zomer ons zal brengen. Want je weet het ondertussen al wel. Je zou op Mars moeten gewoond hebben als je er niks over weet. Want wij van Familieradio komen deze zomer weer naar buiten met Familieradio Zomert. We gaan zowel in juli als in augustus naar Merkem en we brengen een heel pak artiesten mee. Een heel pak, in dit geval ruim 70 Vlaamse artiesten. Wie precies wanneer komt, wel, dat kan je blijven volgen door geregeld eens naar onze Facebookpagina te surfen.
1: Goedemorgen Vlaanderen. Dit is van

Dit was meer iets voor de zomer geweest naar mijn gevoel, maar misschien piekte Jovalli wel ietsjes te vroeg op het jaar. Nu, gelukkig zat hij er vanochtend ook weer bij natuurlijk in de Wekradio met Dets Amore. Vandaag geen liefde met het weer buiten, daarvoor zijn er veel te veel wolken naar mijn goesting. Op de radio zit het nu wel goed.

0: bij Familieradio.
1: Je bent er nog, al voel ik je niet meer naast me. Je bent er nog, een schaduw die soms spookt.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Amber en Dylan, die staan met die andere plaat per ongeluk nog steeds in de top 10 van Peter Naessens Vlaamse 40. Een nieuwe aflevering daarvan, nu zaterdag tussen 11 en 2 bij Familie Radio.

0: ochtend, de Wekkerradio met Familieradio. Net ook nog Clouseau, een afscheid van een vriend. Er hangen vandaag vrij veel wolken, er kan hier en daar een bui vallen. Maar later deze middag worden de opklaringen gelukkig maar breder. Het wordt vandaag zo'n 14 graden in het centrum van het land. Morgen blijft het droog met soms brede opklaringen, maar in de middag ook weer stapelwolken. Maxima wel aan de zachtere kant dan vandaag, van 14 aan de kust tot 18 graden in het binnenland. En dan het weekend, wel zaterdag is het gedeeltelijk bewolkt met hier en daar kans op een bui. Veel zou het niet mogen zijn en het wordt zo'n goede 20 graden warm. Zondag vergroot de kans weer op regen of buien, maxima dan rond een goede 18 graden in het centrum.
1: 24 uur per dag.
2: Familieradio. Verlicht en het zwingt.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be.
2: Welkom bij Moix Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen, ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moixdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moix Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

muziek, die is er op elk moment hier bij Familie Radio. De mannen die de muziek brengen, die wisselen constant af. Ik heb nu gedaan bijvoorbeeld, het is bijna 10 uur. Straks onder de middag, tijdens de lunchpauze, is Jeroen er weer natuurlijk. En meer naar de avond toe komt Sebastiaan van Sever ook nog eens langs hier op de radio. En jij bent er zoveel als mogelijk bij natuurlijk. Gewoon genieten van de vrolijke muziek. Maak er voor nu nog een hele fijne

uur thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: zwart, ik rijd door het rood. Een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat toch?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort, waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid, stekend wit op bruine huid. De nylon kousen glijden uit, haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor, mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul, haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Opnieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372. Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui, 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Sammy Moore met Te Jong om Stil te Zijn.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maak blije baasjes.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Hallo, met de Bunny Club.
6: Ah, zijn jullie al open?
5: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
6: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
7: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
8: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: Argentinië stuurt experts naar de stad Ushuaia op de zuidelijke archipel Vuurland om knaakdieren te vangen en te onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van het Hantavirus. Het Nederlandse cruiseschip dat getroffen werd door een uitbraak van het virus vertrok op 1 april daar. De deskundigen gaan nu op zoek naar knaagdieren in die gebieden die verband zouden kunnen houden met de roede van het overleden Nederlandse echtpaar. De artsen, zorgverstrekkers, ziekenhuizen en de overheid moeten nauwer samenwerken om te vermijden dat er in de toekomst onnodige medische ingrepen worden uitgevoerd. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert met die boodschap op de uitzending van Pano, die heette Op de rug van de patiënt, waaruit bleek dat sommige operaties helemaal niet nodig zijn. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het personeel van de buitenlandse ambassades in Kiev opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland waarschuwt dat er op 9 mei mogelijk vergeldingsaanvallen kunnen plaatsvinden als Oekraïne die dag zelf aanvallen uitvoert. Rusland kondigde eerder het staakt het vuren aan van 8 op 9 mei ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenkingsparade in Moskou, maar Rusland vreest dat Oekraïne net dan van plan is om droneaanvallen uit te voeren. De Oekraïense president Zelensky zei alleen te reageren als Rusland aanvalt. En de private kitchen privé-privé van Sergio Herman op het Zuid in Antwerpen zal dan toch niet meer opengaan, meldt het laatste nieuws. En de woordvoerder van de chef-kok bevestigt dat het restaurant dicht blijft. Afgelopen weekend kondigde Herman nog aan dat hij later dit jaar afscheid zou nemen van privé-privé. Restaurant Le Pristine blijft wel nog open tot eind dit jaar. Waarom de zaak dicht gaat, dat is niet helemaal duidelijk. De privé-privé komt volgens de sterrenchef later wel terug. De weersverwachting dan. We beginnen droog en zonnig, maar in de late namiddag toch wat wolken en kans op plaatselijke bui, 16 à 17 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en ook wat warmer.

En intussen is David van Dijk al 20 jaar aan de slag. En er staat een mooi verhaal op de website van David van Dijk. Je moet maar eens een kijkje nemen over zijn nieuwe single. Je hoorde Ik kan het niet geloven. Een bijzonder goedemiddag. Het is iets over 12 uur.

0: Familieradio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Donderdagmiddag. Hey, hallo allemaal. Het is de 7e mei intussen al. We zitten al een week ver in die mei maand. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Je hoorde net Chesney Hawkes en The One and Only. En wij zijn inderdaad de One and Only familieradio met al jouw vrolijke vrienden. Met zometeen onder meer Yves Segers en Matthias Lens met hun groep Die Schneppers. We hebben ook Clouseau bij met deze Vonken en Vuur. Een bijzonder goede middag en welkom.

0: een bijzondere goedemiddag. Je hoorde net de Bellamy Brothers hier bij Familie Radio. En onder meer Robbie Longo is grote fan van die Bellamy Brothers. En hij bracht ook een nummer van hen uit. En hoe weet ik dat nu allemaal? Wel, ik kwam Robbie Longo tegen op de muziekshow. En wie ik daar ook tegenkwam bij die muziekshow was Yves Segers. En ik heb even gepolst hoe het nu zit met hun groepje Die Schneppers. Yves Segers en Matthias Lens, die vormen samen die groep. En hebben trouwens een single gemaakt, We Hangen Het Varken Weer Uit. Maar eerst nu even naar dat gesprekje met Yves Segers. Hoe het nu gaat met Die Schneppers.
1: Ja. Wel, we hebben eigenlijk een volledig album gedaan met De Schneppers. Dat was, waarschijnlijk heb jij voor het nummer van
2: Het Varken Weer Uit.
1: Ja. Het is nooit een single geweest, dat niet. Maar onze laatste single ging eigenlijk over padellen. Dus dat hebben we, ondertussen ook al meer dan een jaar geleden. Maar Die Schneppers, dat is zo'n beetje een nevenactiviteit van Matthias en mezelf. Maar omdat wij het beide zodanig druk hebben, komt dat een beetje op plan B nu. Dus we hebben minder tijd om Schneppers optredens te doen. Maar goed, het blijft wel in leven gehouden. Dus regelmatig zie je ons toch wel op het podium samen. Ja.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En zo gaan Natasha en Edwin BZN achterna. Je hoorde hun versie van Santa Lucia Olé. Zometeen een blik op de weerkaarten na deze mooie woorden van Dana Winner.

Er kunnen lokaal enkele buitjes vallen, vooral dan in het westen. Verder wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De temperaturen die gaan van ongeveer 11 graden in de hogere gebieden tot 15 à 16 graden in het westen en het noordwesten. De wind die blijft zwak, aan de kust soms matig uit oostelijke of veranderlijke richtingen. Later wordt het overal droger met bredere opklaringen. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 2 tot 8 graden bij een zwakke oostenwind. Morgen vrijdag blijft het meestal droog met stapelwolken en opklaringen. En zaterdag wordt het vrij zonnig.

in de jaren 70 werden toch ook heel veel mooie liedjes gemaakt. Hè? Onder meer deze net van Engelbert Humperdinck en Our Song. We blijven even in de jaren 70, want dit is Elvis Presley met zijn single My Boy. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

Ze wisten alles van hartjes en de rode kleur, maar ook over de liefde waren ze er graag bij. Hè. Met zo'n groep naam kan het ook niet anders. Hè. Je hoorde Love and You're the Greatest Lover. En dit is Alain Chamfort. Een bijzonder goedemiddag.

En dat was Wiltura uit 1987. Haalden we deze omdat ik van je hou. Misschien wel omdat het komend weekend, nu zondag, is het moederdag, de 10e mei. Ideaal dus om zo'n liedje af te spelen, hè, voor alle moedertjes. Wiltura dus. En dit is een moedertje van Celine. Haar dochter heet zo, want dit is Margriet Hermans met deze single. Laissez rouler le bon temps, Jacqueline.

0: Het klinkt en het zwingt.
1: Van Midi Radio.
2: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos. We zouden samen schrijven, dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen, maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

Zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

en die melodie is zo mooi, hè? Van Marino Punk en Maximus. Je hoorde Voel je dat liefde? En of we het gevoeld hebben. Goedemiddag, het is iets over 1:10.

0: Familieradio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
0: Goedemiddag, je hoorde net Steve Allen en Letter from My Heart. En het is misschien het moment om een mooie brief te maken voor alle moedertjes, want zoals ik net ook al zei, dit weekend is het moederdag en mooi zijn alle vrouwen en mooi zijn ook alle moedertjes. Dit is Luc Steno met zijn single uit 1997.

0: Ed Sheeran hoorde je net met So Far. En daarvoor ook nog The Buggles met Video Killed the Radio Star. En dit is Marco Borsato. We keren terug naar 1995.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic. Gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 13 78 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Samuel Welten op deze donderdagmiddag met de bankzitters. Je hoorde nog even uit Slover. Zometeen een blik op de weerkaarten. We hebben ook nog Rudy Meins bij met zijn single Sunny. Die hoor je zometeen na deze nog van Camille.

Er kunnen lokaal enkele buitjes vallen, vooral dan in het westen. Verder wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De temperaturen die gaan van ongeveer 11 graden in de hogere gebieden tot 15 à 16 graden in het westen en het noordwesten. De wind die blijft zwak, aan de kust soms matig uit oostelijke of veranderlijke richtingen. Later wordt het overal droger met bredere opklaringen. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 2 tot 8 graden bij een zwakke oostenwind. Morgen vrijdag blijft het meestal droog met stapelwolken en opklaringen. En zaterdag wordt het vrij zonnig.

En zo konden we nog even op deze donderdagmiddag een mooi walsje dansen met Alma Kogan hier bij Familieradio. Vorige week was het nog de verjaardag van Jimmy Frey. 28 april is Jimmy er 87 geworden. En hier is hij nog even met een van zijn grote successen. Dit is Saragossa.

0: Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Ja, het moet een speciaal broertje geweest zijn, hè, dat hij er een liedje voor maakt. Maar alle broertjes zijn speciaal. Hè. Brother Louis, hoorde je, Modern Talking, was erbij op deze donderdagmiddag. En dit is Fancy met Bolero.

0: meer zie je dat.
1: En dat was Davy Gillis met zijn single Elke dag wordt mooier. En de lente is in het land, dus elke dag zal het ook mooier worden. We gaan intussen op richting 2 uur. Het belangrijkste nieuws hoor je zo meteen om 2 uur. En later is er dan weer een nieuwe uitzending van Koffietijd. En ook Sébastien komt er deze namiddag weer aan met de hits in de spits. Ik laat jullie met nog deze van Jan Smit. Tot morgen.

0: vrijdag. Het is 2:00.
1: De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar 39.000 klachten, onder meer over fraude en oplichting, een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementvalkuilen. Dat aantal steeg met 500%. Ook productveiligheid blijft een aandachtspunt. Het aantal klachten over onveilige producten of diensten steeg vorig jaar met 22% tegenover het jaar ervoor. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de gevangenis. Hij krijgt in beroep ook een hogere straf voor 2 verkrachtingen. In eerste aanleg kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd alles ontkend heeft. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen is Ali B. wel vrijgesproken. De advocaat van Ali laat intussen weten dat hij in cassatie gaat. In het Verenigd Koninkrijk trekken inwoners vandaag naar de stembus. Schotland en Wales kiezen hun nationale parlementen. In Engeland zijn er lokale verkiezingen. De regerende partij Labour van premier Starmer staat er slecht voor. In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met de Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan dat virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze wordt getest. Ex-voetballer Sven Kums wordt de talentmanager bij AA Gent. Dat zegt de ploeg zelf op de website. Kums stopte vorig jaar bij Gent als prof. Hij was er kapitein, won de beker met Gent en ook de gouden schoen. En nu gaat hij dus daar aan de slag bij de jeugdwerking. Deze namiddag wisselend bewolkt 16 graden, morgen opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui, 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht in maxima tot 22 graden, maar zondag wordt onstabiel met kans op een bui.
0: En dit is hem.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtplaat.
4: Sammy Moore met Te Jong Om Stil Te Zijn.
5: Zeg het.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: Welkom bij Moix Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moixdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moix Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
5: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
6: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
5: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Gold. Gold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: ABN Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABN Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABN Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: En dan nu terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Het is een namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op buien en 18 graden. Maar zaterdag zou zonnig en zeer zacht worden met maxima tot 22 graden. Zondag alweer onstabiel met kans op buien.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In Ardooie, West-Vlaanderen, staan drie huizen onder water na een lek in een waterbassin bij een groentebedrijf. 70 miljoen liter water stroomde naar de omliggende velden en straten. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse om het water in te dijken. Hoe het lek kon ontstaan is onduidelijk, maar het is een totale ravage op sommige plaatsen. In Brussel wordt er betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Heel wat studenten zijn niet akkoord met de aangekondigde maatregelen van onderwijsminister Demir. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een gesprek gehad met paus Leo XIV. Dat duurde 3 kwartier. Bedoeling is om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump noemde de paus zwak en zei dat hij zich niet mag uitspreken tegen de oorlog. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook naar haar had Trump uitgehaald. Het vermogen van Belgische gezinnen is weer wat gestegen, maar die stijging is heel traag verlopen. Toch trager dan vorig jaar, blijkt uit het vermogensrapport van Keytrade Bank en Universiteit Gent. Het doorsnee Belgische gezin bezit zo'n €286.000 als je alle bezittingen van spaargeld en beleggingen over huizen tot auto's samentelt. Let wel, het gaat hier om een gemiddelde. Wisselend bewolkt, 16 graden, het zou droog moeten blijven, alhoewel er hier en daar dreigende wolken zijn. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui, 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op een bui.

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
4: The House, Gold and Silver. Verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House, Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blij. Blije baasjes.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Wisselend bewolkt, 16 graden. Het zou droog moeten blijven, alhoewel er hier en daar dreigende wolken zijn. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui, 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op een bui.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip, zegt de WHO. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt nog steeds dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking en we hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie, zoals met het coronavirus. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al 2 weken de faculteit bio-ingenieur-wetenschappen. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. In Tongeren-Limburg zit de eerste dag van het assiseproces over de moord van Sabine Hoebe erop. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex-vriend. Haar dochter van 13 vond haar. Meisje is zelf aanwezig op het proces. Over 5 dagen kan er wellicht een uitspraak zijn. De uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Romboudskathedraal in Mechelen, waar hij woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. Wisselend bewolkt, 16 graden, morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op buien, 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht, 22 graden, maar zondag is onstabiel met kans op een bui.

0: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olief varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weide, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven? Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het spijt.

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Familieradio.
1: De familiezender voor iedereen.
2: Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtpraat. Sammy Moore met Te Jong om Stil te Zijn. Zeg het.

Het is 2:00. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.